Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeelde. Kom eens, geef je even een lekker aan de klap.

pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u een vreugdevolle dag toe, tot morgenochtend om 8:00.

Sondag rustigheid, Ella Goulding, en die liedjie is Vincent, en net voor dit was het Peter Grant met The Windmills of Your Mind. Ok, ons stap aan, en Frank Ifield is Francis Edward Ifield, en hy is op 30 November 1937 gebore, en hy is oorlede op 18 Mei 2024, was een Australiese country muzieksanger en gitaarspeler, wat dikwels jodel in sy muziek ingesluid het. Ifield is gebore in die Verenigde Koninkryk, het groot geword in landelike Australië, waar hy sy tienerjare jevel muziek begin opvoer het. Hy het enkelsnitte vrygestel, wat suksesvol was in Australië en Nieu-Zeeland, en hy het in 1959 na die Verenigde Koninkryk teruggekeer, waar hy in die vroege 1960s vier nummer 1 treffers op die Britse enkelsnitlijst gehad het. Met sy weergaves van I Remember You, Lovesick Blues, Now The Wayward Wind en Confession That I Love You. In 1968 het hy longontsteking opgedoen, wat geleid het tot die verwydering van deel van een long en skade aan sy stembande. Hy het in 1988 na Sydney verhuis en kon jarenlang nie sing of jodel terwyl hy herstel het nie. Ons gaan luister van Frank Ifield, ek het sommer laat hy vir ons twee doen vandag. The Wayward Wind is die ene, die een wat ek nou net genoem het, en die ander ene, I Remember You. Julle sal hulle al twee ken as julle hulle hoor, hier kom hulle.

Groot treffer van Dolly Parton, alhoewel het een stil treffer was, Yesterday, of Tomorrow is Forever, 1970 wat sy hom uitgebring het. Een van my gunsteling dames, Vicky Leandros, gebore in Griekenland en haar pa was ook een beroemde componist, muzikant en sanger, by name van Leandros Papatanasios. Sy het wereldwijd bekend nadat sy in Luxemburg een inskrywing vir die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liedjie Apres Toi, wat in Engels maar net vertaal na Come What May. Sy begin in die politieke wereld rondas, maar kom gauw achter dat het soveel van haar tyd in beslag neem, dat het met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar daar gevolglik net op haar sang toe. Vandag sing Vicky Leandros vir ons een van die liedjies wat haar aanvanklik beroemd gemaakt het. En ons luister na Dreams are good friend. Wanneer? When you're lonely. Ja, jy kan droom wat jy wil en dit sit jou in 'n ander wêreld.

Baie mooi sang daar van Vicky Leandros. Nou, hy was gebore 1 Junie 1934 as Charles Eugene Patrick. Wie sê julle is dit? Pat Boone natuurlijk in Jacksonville, Florida is hy gebore. Sy skoolloopbaan het hy voltooi in Nashville, die moederstad van country muziek, en hy trou later met een van country sterre van die tyd, Red Folly, sy dochters, Shirley, en word so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 1963 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs bekende sangers nooit recht kry om selfs eenmaal daar een draai te kan maak nie. Ons luister van hom, ek dink het is sy grootste treffer hierdie, en dan weet julle ook sommer middelik, ek praat van Love Letters in the Sand.

Die unieke stem daar van Judith Durham, soos net sy kan, sy trerige, wel, dit was een stem wat gedra het, en dan was hy ook suiwer, en dit is Judith Durham. Ek het, wanneer was dit, laatst week iewers, het ek een van haar plate gespeel, wat sy in haar later jare, mens kon duidelik die ouderdom hoor, oorvat in die, in haar stem. Jy weet, daar kom een tyd, baie van die kunstenaars doen die ding om aan te hou sing, en ek weet, Bonnie Tyler was ook enig gewees, sy het aan hou sing tot sy naderhand nie eindelijk meer so mooi oorgekom het nie, en dit, ja, daar moet een afsnijpunt wees, waar kunstenaars weet wanneer om die handdoek in te gooi, maar ja, ok, ons luister vervolgens een van my groot gunsteling van die 50ers, die 50er jare, ek het hom gereeld geluister, en ek praat van Nina en Frederik. Hy het op 4-jarige ouderdom al het hulle beginne saam sing, maar sê dit Frederik sy pa, die Nederlandse ambassadeur in Denemarke was, het sy gesin na Trinidad verhuis, en Frederik het deur die jare contact gehou, en in 1957 het hulle weer by haar ouerhuis ontmoet, waar hy een van sy wel, sy kitaar uitgebring het, en hulle daar gespeel, en tot sy verbasing het Nina begin sing. En dit was op daardie oomblik dat hulle besluit het om weer saam te sing. Oorspronkelijk het hulle net vir hulle vriende gesing, en soms by huispartytjies, en hulle is kort daarna getroud, en in September 1960 en 61 het hulle een eie Britse reeks op televisie gehad. Nina en Frederik at Home was die reeks se naam. Nou, by verre weg hulle gewildste treffer was gewees, Listen to the Ocean, Nina en Frederik.

So Mandel, ons hoop dat hulle binnenkort herstel sal aankondig en laat hy gauw sal, wel, ten minste uit die hospitaal of ten minste uit intensive care geskuif kan word na een normale saal en dan ontslaan word uit die hospitaal. Baie sterkte vir Tommy Dell. Ok, Imka Marina is die dame wat volgende vir ons gaan sing. Bail, gebore as die dochter van die elektriese ingenieur, het in 1972 sukses buiten die Duits sprekende wereld, behal met die poplikkie Viva España. En die son skyn dag en nacht is wat het na toe vertaal, wat eenmalige gebeurtenis geblei het. Benevens verskye ander Duitsstalige treffers het die sangeres blywende sukses in haar Nederlandse vaderland geniet. Sy het daar een naam vir haarself gemaak as skrywer. Sy het haar verhoogname gevorm met haar middelnaam en dan haar ma sy middelnaam, Imka Marina. Sy woon op een plaas in Midwolda in die municipaliteit Skeemda en dit is die provincie van Groningen. In 2009 is aangekondig dat sy van haar levensmaat Stephen Porter geskei het na 13 jaar lange verhouding. Sy het een seun uit die vorige huwelik. Sy het in 2024 in een episode van televisieprogram The Masked Singer verskei. Ons luister na Imka Marina en die liedjie wat sy vir ons bring is en dit is in 1973 uitgereik en dit is Bella Italia.

Kevin Leo, Let It Be Me, Suid-Afrikaanse sanger, die tyd is byna op, en ek gaan gauw probeer om twee in te druk, voordat ek gaan uitspeel met een gewijde liekie. Susan McCann, gebore 26 februari 1949, Iers gebore country en Ierse sangeres. Sy het in 1977 treffer Big Tom Is Still The King gehad, wat nummer 1 op die Ierse pop trefferlijste geword het. Vandag staan McCann liefdevol bekend as die Ierland se eerste dame van country muziek. Elke land het so'n vrou, ne, wat bekend is as die eerste dame van country van die spesifieke land. Maar in elk geval, ons gaan luister na haar en sy sing een van Vicky Leandro se liedjies, When the Sun Says Good Night of Goodbye to the Mountains. Ja, hier kom sy, prachtige liedjie, en sy sing hom baie goed.

When the Sun Says Goodbye to the Mountains, gesing deur Susan McCann, Ierse dame. Ok, ek moet net gauw vir julle vertel dat Jannie du Plessis daar direct na die, wel nee, het is nie direct nie, hy sal 6 uur inval met sy Ramkat country muziek en altyd lekker een om te luister en aangebied dier een kenner en ja, en dan op, dit is op Ramkat en op Radio Eendrag het ons vir DJ Doop, daar is nie vanavond iets wat ek aan kan dink nie, maar morgen aand het hy luisteraars versoeken, so jylle kan jylle versoeken instuur na DJ Doop toe en hy vraag altyd dat dit om voor 3 uur morgenmiddag moet bereik, so dat hy dit nog kan aflaai en plaas en rechtskuif en so aan, so daar is baie werk wat jy moet doen voordat jy muziekstuk kan uitsaai. So mense wat versoeken wil hee, stuur aan DJ Doop van Radio Eendrag en dan gaan ons ook luister nou na Jannie om 6 uur vanavond. 6 uur, 7 uur, 8 uur, 8 uur daar rond. Ok, right, ons stap in en ons gaan nou luister na Nancy Ames en sy sing een wat Nana Muscuri ook baie mooi sing en hierdie een is Kukuruku Paloma.

Dan zal ik graag weer gelukkig geweest, al gezond geweest door Cat Stevens, oftewel Jezus voor Islam geweest, al hier op rampkwadradio.co.za, zondag aan de 6 tot 8 Rampkwad Country, net hier op rampkwadradio.co.za. De vanavond speciale aan vanavond die verste buiten-uitzending nog op Rampkwad Radio, is ook vanavond bij Paas verjaardag vandag. Bij Paas vandag niet zo oe, 70 vandag, so weg van Paas verjaardag, mag wel een baie jaar of paar wees, en wanneer er baie paar na die zondag vandag hier zo is, hier bij Morrison, net buitenkant Zepies, hier net so buitenkant Messina. Ons is so bijna 40 kilometers van die Zimbabwe grens af. Moet bijse dat die grens, of waar die atelier is, mijn atelier is, visasie is daar onder in Kaapstad, en ons sit vanavond hier boe, hier op die ander grens van Zuid-Afrika, hier na bij Messina, hier bij Zimbabwe, bij Mozambique area. So ons is letterlijk recht Oost-Afrika, waar ons nou sit en waar die mijn atelier is, so... Hierdie is die verste buiten-uitsending nog op Rampkwad Radio, as ook vanavond natuurlijk na my pa se verjaardag.

0: on jala ees kies. Wat is dan keer? By die skaber wiki 4 vanmiddag gewees, so dankie vir julle almal van ons sonkeer is vanmiddag. Ja, vanaf jou 'n lys op wat van muziek wat my pa van nou, wat ons van nou. So iets van alles vir vanaand se program, dis 'n ding vanaand 8:00 net hier op ramkwadradio.co.za. Is op wat jy so ietsie van 'n ou van Nelstrom af, wat nou donderdag aand is aan my uitsaai, as ook maandag aand is hy program môre aand weer aanbied. En is als recht op de morgenavond weer daar, waarom en nou zijn morgenavond weer uitzaai. Maar iets van zijn kant af. En dan af jou een likkie van Telly Savalas, want hij heeft Kojak. Nou, hij heeft likkie opgeneem van de ogenaam Don Williams, op wat voor jou in de jaren, hij heeft opgeneem in 80, tijd gekomen. Dan af jou ogenaamd Ken Mullen, That Silver-Haired Daddy of Mine. Dan af jou Bobby Angel, You Ask Me To, 3 in de rij op ramkatradio.co.za. Pieter, praat zo.
1: Hallo Jannie, Pieter hierso. Man, ek is beïndruk die so ver uit sy daar van sy piese kant af, en ek moet sê, dit kom mooi duidelik deur. Ek sien uit om ook verder na hierdie program te luister. En dan vir jou pa, Pieter, wat daar saam met julle is, Piet, baie geluk met jou verjaarsdag, en soos ek vroeger vir jou laat weet het, ek glo die kinders bederf jou lekker, en mag jy ook hierdie spesiale program saam met Jannie geniet. Ek luister ook lekker saam. En jylle moet môre mooi terugry en aan my stroom toe. Lekker aand, hoor. Bye bye.
2: Coffee black.

Oom Pieter, baie geluk met oom se 70ste verjaarsdag of 71. Ek weet nie hoe oud is oom nie, maar baie geluk met al die jare.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie saak koop nie.

Emma zit geweest, daar opgenomen geweest. 24 opgenomen geweest, 40 jaar terug geweest. Emma zit Neil Diamond opgenomen bij Hot August Night 40 jaar geleden. Net hier op rankwadradio.co.za. Nou, volgende jaar met Vadersdag in Pennington, naar Durban. Vadersdag Vintage Father's Day Country Show of Country Fiesta daar in Pennington, naar Durban. Mag die mensen schrijven je plek daar, krijg boek voor jou kaartje daar online. En onder andere het is begin met, of het hele begin met online competitie die week. En het voor jou een foto gewijs wiekie geblur was, jy moet raai, wie is die zanger daar op? En hulle dink vrijdag het hulle gewijs, wie kan ze naar? So jy kan, as jy recht raai, kan jy een meet and greet met die kunstenaar wen. So hierdie wees kunstenaar wat gewees, West, dis Annie Bates, Mac Young en Hugo Hewitt, wat ook gaan optree by die Country Vintage Father's Day Festival in Pennington, in Durban, wel in Natal volgende jaar, die Vadersdag. Dit is 18 en 20 juni volgende jaar in die Suidkus, mag die mis nie. Is wat nou vir jou die Country Vintage Father's Day thema liekie, dan af jou liekie van West, wat hulle sing van Kip Moore, She's Mine. Twee in een rij op ramkatradio.co.za. Dan af je zo iets van Bukse kant af van mijn baas verjaarsdag vandaag. Ik ga even twee in een rij en dan iets af van die pelle se kant af.

Pieter, goedenavond. Gert van Tonder hier. Bijgelijk met je verjaardag. Ik hoop je gaan zomaar wonderlijke jaren voor en toe heen. Wees veilig. Kijk naar je lichaam. Pas het op. En al die mooie dingen voor de toekomst voor jou, hoor. Groeten en mooi blij.

Ik was al gerustig geweest, al geweest. Gert van Tonder, geweest al voor jou van groep 2, Ex-Livery Wereld. Net hier op raamkwadradio.co.za. Nou, verleden maand, of voorlaatst maand, ja, verleden maand, toe trouw my pa's middelste, of nie middelste, nie sy tweede oudsitlinkend. Die middelste een van my sit hulle. So, hulle het getrouw op diezelfde dag wat oom Mike, wat op van hand hier, is 70 geword het. En, nou, hulle ouers, is nou my sister en haar man, my swaar. Hulle het een liekie gehad met hulle, trouwens, want die liekie, eerste liekie vir die dansbaan was geweest, liekie geweest van Lone Star Amazed. En verlede maand, met die trouwe daar van Frans en Jolien, toet hulle die dansbaan geopen met die liekie van John Denver, Annie's Song. So, vanavond vir jou, die twee net na mekaar, eerst Amazed, dan Annie's Song, en dan liekie vir jou van Anna Muscuri, White Rose of Athens. Drie in de rij vir jou op raamkwadradio.co.za.

Hallo daar, Pieter Smit hierso en ek wil net sê daar vir my naamgenoot Pieter Du Plessis. Veel geluk met sy verjaardag. Lekker verjaardag, alles wat mooi is. Ons kom een van die dae weer vir julle kuier daar by Jagkamp. Lekker verjaardag.

Hierso, ek hoop oom het een baie bederfde dag gehad en ek wens oom een geseënde jaar wat voor hulle hee. Mag oom erg een besondere lekker verjaarsdag hee en nog baie hee wat volg.

0: Dit is aflevering 7 geweest, dit is John Denver geweest, of je John Denver, Some Days Are Diamonds, op Rampart Radio, .co.za. Nou, met pas verjaardag vandag, en ek voel myself, seker moet sing. Ek het die opgeneem in die jaar, voor die jaar, en dit is een liedje van, elke naam Glen Campbell geweest, en dit is een laatste wat ek nou opgeneem, so ver wat het lawe werk is, liedje genaamd Rhinestone Cowboy, en dan vir jou, Lars James, Heaven is Women's Love, en dan vir jou, Weer Tommy Dell. Nou, ek het Tommy Dell die ken lang terug nog vir die huis, toen ek met my pa in die huis was, op een muziekvideo, wat Tommy Dell een keer gesing het, wat vandag vroeg gespeeld op radio met julle, met die show van Ludwig daar, van Kimberley's kant af. En, ek het genaamd Koekerkoekoe, of soeits. Maar, ja, so Tommy Dell vanavond weer met een liedje van lang, lang gelede. Ek het nou weer bij sê, vanavond's program wordt aangebied, al die pad so 5 kilo's van Zimbabwe kant af, ons is net so om die hoek van die grens af tot in Zimbabwe. So is die verste uitsending nog ooit van die buisstudio af in Kaapstad, waar daar ooit een buitenuitsending was op Ramkat Radio. Ik geef eerst vir jou een liedje van myself, opname van die genaamde Rhinestone Cowboy, Rhinestone Cowboy, dan al vir jou dan natuurlijk Lars James, en dan vir jou Tommy Dell Greenery op Ramkat Radio.co.za.
1: Like a

Hey, gezellig met tafel. Tommy de Elf is daar. Tommy de Elf is live. Yo, Tommy de Elf. Thomas Berger is daar met Paloma geweest daar op Raamkant Radio. Wat je Tommy Oliver. I Can't Stop Loving You. Dan op je Billy Vaughan, de opname van 1961 van Wheels. Eerst voor Tommy Oliver. I Can't Stop Loving You. Dan op je Billy Vaughan. Wheels. 2 in de rij op Raamkant Radio.

0: Engel van Monnik is al voor jou. Engel van Monnik, gezin door Juice Newton. Nieuw Ramkwijd Radio.co.za. Van ons Ramkwijd Country, zondag aan de 6 tot 8. Net hier op Ramkwijd Radio. Om Jani. Met Jani Alipati van die jachtkamp Pap en Grill af hier in Hulstroom. Wat is van antwoord, klomp ou bekende likies, paar nieuwerige likies, maar ons veel mengsel vanavond vir jou van country muziek tussen nu en vanavond 8 uur. Wat is jou likie van John Denver, ons nou gesamte trouwe gehad, daar op Groblersdal. En kan nie glo, hulle opening van die dansbaan was die likie geweest van John Denver, en die song, met gesamte trouwe. Dan af jou Steve Wolfmeyer met Rhinestone Cowboy, en dan Let Your Love Flow van die Bellamy Brothers, trainerij. Op Ramkwijd Radio.co.za en as jy als God wil is voor vlijt, dis Popeye wat nou weer vanavond sam uitsaai op vanavond sy Ramkwijd Country sonde aande. Vanavond is hy vir die grootpaas in die Kaap, Rudolf Goosen wat vanavond samkeier, vanavond sy Ramkwijd Country. So geniet het vanavond program vir jou, vanavond tot vanavond 8 uur vir jou, so terug geniet vanavond country muziek hierdie sondag aand om die week mee te begin.
1: Goeiemorgen, sy Jannie du Plessis. Ons groet jou vanavond hier vanaf Durbanville in Kaapstad. Ons sien uit na een lekker sonnig aan country. Saam die legendarische country sanger en radioomroeper wereldwijd, Jannie du Plessis. Alle parha van Nielstrom se belly af. Nou ja, allemaal wat ingeskakel is, baie dankie vir die ondersteuning. En ook as jy niet is, geloof my, is op die rechte plek. En as jy gereelde ondersteuner van Jannie du Plessis, wil ek weer sê baie, baie dankie. En dankie ook vir jou ondersteuning vir Ramkwijd Radio. Hoe sien jy dan? Lekker show vanavond, Jannie. Dis die rechte medisyne om ons recht te kry vir die week. Geseënde aan vir almal en geseënde week ook wat voorlê.

toe Billy Vaughan geweest daar van 1961. In 1961 Billy Vaughan Wheels op Ramkat Radio .co.za. Mag je de avond hier wees? Als je op gelukkig wees of een borde weer terugrijd, al die pad weer dan ons atelier toe daar van ons kant van die radiostasie af daar in Huisdeling weer. So pas je op gelukkig wees, de volgende keer toe. Blij warm bij je is, blij koel bij je is, welkom in die wereld je is. Pas je op gelukkig wees.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Dat is wel een keer geweest al geweest, gesink geweest door Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, op Raamkat Radio. Wat voor Foster en Allen met Strangers in the Night, dan af voor Tommy Dell, Don't Let the Old Man In, geschreven door Clint Eastwood geweest, ja. Dan af voor Gene Rockwell, ook beginnen, Always on My Mind. Drie in de rij, klinkt zo.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sag koop nie.

Ik is al gezegd geweest door de ogenaam Gene Rockwell, of wel gehad met geweest al Gene Rockwell. Schrijft door Wayne Carson en Johnny Christopher en Mark James, wat eerst opgenomen was door Brenda Lee en toen later door Elvis Presley geweest. Always on my mind. But if you want a Jackson, whose bed have your boots been under? Dan of je Chris Els, I'm on fire. Dan Van Dijk ook er, Manolito, op die Afrikaanse country, op die van onze mengelmoes van country. Van ons programma tussen 6 en 8 zonder aan de adipad van de jachtkamp af. Dit is mij, Jannie Duplessis, hier op Ramkade Radio. Who's

Samen uit een rum geweest, dat van Orlanders, Audrey Landers, over Amkad Radio. But for you, Simon Garfunkel, El Condor Pasa, if I could. Then after you, Blaise Bridges, Room Full of Roses, and then Demi Lee Moore, Neon Moon, Dirienerij.

Country is van wie geweest daar voor jou, van Appel van Zuid-Afrika, met James Johnston van Australië, niet hier op Ramkwet Radio. Maar voor Alan Jackson, Little Biddy, en daar voor Black Coffee van Leslie J. Delton, dan Pussycat van Nederland met Broken Souvenirs. Drie in LA op Ramkwet Radio. Lekker luister, Alan Jackson, Leslie J. Delton en Pussycat.

Broken souvenirs geweest af jou. Broken souvenirs van die Pussycat. Van Nederland af op ramkatradio.co.za. Wat jij de mic up, Congregation, Burning Bridges. Dan af jou, Shelter of Your Arms van Willie Nelson. Dan Barbara Ray, Down Mississippi. Dan wel, niet weer, die diepstemmen die liggen is Dennis East. Je gaat even jou, Burning Bridges, Shelter of Your Arms in Down Mississippi.

Or to Bubba Ray, who is the view? Bubba Ray, down Mississippi, down the Mississippi. Op ramkaderadio.co.za. Wat vir jou Cornelia, daar nog Picking Up Pebbles. Dan af jou Bruce Miller, dat het gehad lang terug met I Won't Give Up, van aansing Any Dream Will Do. Dan vir jou Monty Jackson, saam met Fire Within Me. Drie in de rij op ramkaderadio.

Dan is hy geweest, liefje geweest van Manny Jackson met Fred Nest. Manny en Freddy geweest daar met Fire Within Me op Ramkat Radio. Liedje opgeneem terwijl hy gelewe het en die video gemaakt na sy afsterwe. Die video is saamgevoeg van een. Wat is jou Pierre Maffei met You? Dan af na sy laatste energie van Oddie Landers. Net hierna, eerst vir jou Pierre Maffei met You op Ramkat Radio.